0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er dreigt alweer nieuwe personeelstaking in onze gevangenissen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een aanzegging in voor een nieuwe 24-uurs actie op vrijdag 25 september. De bonden vinden dat ze niet genoeg antwoorden krijgen op de overbevolking in de cellen, de onveilige werksituatie en de toenemende vakantieachterstand van het personeel.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 40 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
6: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
5: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste comedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
7: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
5: Jutta Leerdam is 27. Een echte afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm. Vanmiddag een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
8: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

dit waarom dat ze dit nummer Egyptian Reggae hebben genoemd. Ik herken daar niet zoveel reggae in, maar sweat, het was toch wel een hit uit 1978 en nog geen kleintje ook, hè, voor deze Jonathan Richman en de Modern Lovers. Hele goeiemorgen, dinsdag 15 september zijn we. Iets na 7 uur, van harte welkom in de ochtendshow.

eerste plank uit 92, Iron Lion Zagen. Je hoorde Bob Marley en de Wailers en de Vorms in Mike G en DJ Sven met Holiday Rap. Voor de fans van de Spice Girls is het een hele grote teleurstelling, want vorige donderdag kwamen ze te weten wat er achter die mysterieuze aankondiging van de meidengroep zat. En ze zaten natuurlijk allemaal te hopen op een reunie. Maar wie hoopte op een lang verwachte reunietour van de Spice Girls, die blijft op zijn honger zitten. Het enige wat er naar boven gaat komen is dat de groep naar aanleiding van hun 30ste verjaardag een collectie oude singles opnieuw uitbrengt op CD en vinyl. Toch beter dan niets, hè? Dit is er een van de meiden van de Spice Girls. Britney Spears is het. Oops, I did it again.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: de viooltjes die het doen doen in deze nieuwe single van Dana Winner. Een bescheiden hitje voor haar. Je hoorde Dana Winner met de stilte van de stad. Dit is Jason Derulo.
1: Jason.

0: What? I don't understand.
1: Blijf je graag op de hoogte?
2: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
1: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaalradio.be.

Jazz Guy featuring Yabba. Move your body. Dat is precies wat je kan doen vandaag, want vandaag blijft het een droge dag. En het wordt ook nog aangenaam warm. Deze ochtend is het in de meeste streken wel al zonnig aan het worden, met lokale nevel of mist die snel zal verdwijnen. En in de loop van de namiddag neemt de bewolking wel een beetje toe. Maar regenen gaat het zeker en vast niet doen. Het wordt eigenlijk nog een aangename nazomerdag, want de temperaturen die scoren redelijk stevig. Tussen de 22 en de 26 graden vandaag.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Dromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

Zo blijft de zon ook in huis, hè, dankzij deze Tiziano Ferro met de hit van een kwartier geleden. Perdono, hoorde je. En daarvoor Jonas Blue samen met Salif Keita. Hele mooie Madame. Hele mooie herwerking ook. En nu een recente hit geworden. We gaan straks naar Willy William met Como Sava. Maar eerst German Jackson. Do what you do.

je denkt je trein te missen en dit nummer dan hoort, dan zal je zeker je trein halen, denk ik. Wat een tempo. Willy William was dat, Como ça va. Met Nathalie, My Love Won't Let You Down, gaan we richting het nieuws van 8 uur. Dan is het tijd voor actualiteit. En die actualiteit hoor je deze ochtend door Jeroen Verkruijsen. Tot zo, tot aan de andere kant van het

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie. En nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming. I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echte afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
4: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
6: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
5: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
6: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Ondertussen is ons ontbijt al goed binnen en het nieuws hebben we ook al genuttigd. Dus klaar voor de dag echt goed te starten. Hopelijk met de radio aan. En die radio mag gerust op RBS staan als je het mij vraagt. Je hoorde Tom Jones met She's a Lady. De man is ondertussen ook al 86. Fantastische kerel. Treedt misschien nog wel op. Ik zou het eens moeten checken. Hele goeiemorgen.

met een Sweet Other Name. In de versie van Pet Your Boys hoort je ervoor. Gladys Knight met License to Kill. James Bond op zijn best uit 1979. Straks Naughty Girl. De Naughty Girl heeft een naam. Die heet Beyoncé. Maar eerst maken we plaats voor Bazaar.

0: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Mr. Know-it-all, het is de recensie van Teddy Swims. Hij kwam er weer binnen op 18 april. En kijk, hij staat nu nog altijd in de hitlijst. De 21 weken, zeg, voor deze Mr. Know-it-all. Dit is To The Water van Matt Simons.

plakker van je welste uit 1996. I Don't Want To van Tony Braxton. En daarvoor met Simons dus met To The Water. Straks onze radioklassieker. Dat is een hit uit 1977 met de titel Love Me Baby. En het wordt gebracht door Sheila en The Black Devotion. Maar eerst gaan we even naar Japan. In 1984 werd daar iedereen zo'n beetje collectief gek van. Hier is Big in Japan van Alphaville.

0: een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 5:50. Borgen is er ook deze voormiddag om 10:50. En Sterrenwensochtend, die zijn er om 11:50. De week van Jan Smits is er om 12:00. En aansluitend zijn er clips à la carte zomer om 11:55. Comedy is er om 12:30. En Oerkempens Landschap de Liereman is er om 11:50. Het Pleintje is er om 14:00. En Schellebellen 1919, dat is een film, is er om 3:10. De Beverly Hillbillies zijn er om 16:30. En Sterrenwensochtend zijn er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.320 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9529, dat is er om 6:55. En Laza, dat is een documentaire, dat is er vanavond om 7:05.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

prachtig nummer van Damien Rice. Heette Nine Crimes. Als je zin hebt om eens een tentoonstelling mee te maken in de buurt, dan kan dat bijvoorbeeld in het cultureel centrum van Lokeren. Vandaar stelt de huisfotograaf Hannelore Dieleman, huisfotograaf van het CC Lokeren, een hele mooie reeks concertfoto's tentoon. Helder beeld maken waarbij de artiest centraal staat. Dat is zo'n beetje de invalshoek van deze tentoonstelling. Je kunt het allemaal gaan zien in het CC in Lokeren. Het loopt ergens tot half oktober, geloof ik. Dit zijn Leijers, Michiels en Solstice, de Lux and Keys.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is vandaag dinsdag, we zijn 15 september. Van harte welkom bij RBS. In de Bloemstestraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, is afgelopen weekend een geparkeerde wagen in brand gevlogen. Door de hitte barstte ook een ruit van een nabijgelegen woning. De brand werd kort voor 16 uur opgemerkt nadat er veel rook van onder de motorkap kwam. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de wagen al volledig in brand. De hulpdiensten konden echter wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en is hierdoor klaar voor de schroothoop. Er raakte hierbij gelukkig niemand gewond. Bij een ongeval met 3 personenwagens op de N70 in Lokeren zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt. Een bestuurder liep zware verwondingen op, een andere raakte licht gewond. Mogelijk lag een straatrace aan de basis van het ongeval. Een jonge BMW-bestuurder reed met hoge snelheid achteraan in op een Audi die richting Sint-Niklaas reed. De bestuurder van een tweede BMW probeerde de botsing te ontwijken, maar belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrail. Daarbij werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. De bestuurder van de tweede BMW werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen liep lichte verwondingen op en een koppel zestigers in de Audi bleef ongedeerd. Jan-Frans Koopal, de oprichter van de voormalige buskruidfabriek in Wetteren, heeft opnieuw een borstbeeld gekregen. De nieuwe buste staat aan het chemiebedrijf in de Koopallaan die naar de industrieel is vernoemd. Het oorspronkelijke beeld werd daar 15 jaar geleden gestolen, vermoedelijk vanwege de waarde van het brons. De eerste grote klant van de fabriek was het Oostenrijkse leger. De Fransen sloten de fabriek, maar in 1815 gingen de deuren opnieuw open. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek definitief gesloten. En op de E17 ter hoogte van Kalken is een auto van de weg geraakt en in de gracht beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Een passagier raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de federale politie verloor de bestuurder vermoedelijk door watergladheid de controle over het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De federale politie, 2 ambulances en een MUG-team kwamen ter plaatse. De gewonde passagier werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover weer wat nieuwsfeiten hier uit de regio. Morgen krijg je die van collega Dominique Wouwmans. Graag tot de volgende keer.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Twee stand-up veteranen bundelen hun krachten voor een avond vol scherpe humor. Nigel Williams en Raf Koppens brengen samen Double Trouble naar CC Belgica in Dendermonde. Beide comedians staan elk 45 minuten op het podium met recht voor de raapse stand-up, herkenbare observaties en stevige punchlines. Opmerkelijk hierbij is dat ze om het kwart

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
7: En als het kan staan, першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
6: Зеленський zegt dat het nochtans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
8: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

1985 werd het eerst uitgebracht in een vrij andere versie, maar het is dankzij de Nederlandse remixer Peter Slaghuis dat het uiteindelijk een internationale megahit werd. Dit was I Can't Wait van No Shows.

van Inner Circle uit 92 aan het begin van ons programma. Twee uur lang classics en hits hier bij RBS op deze dinsdagochtend. Een heel goede morgen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 42 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Lighter van Jelly Roll was dat. Nummer samen met de Mexicaanse zanger Karen Leon. En uitgebracht trouwens als een van de eerste singles uit het officiële album rond het WK voetbal van dit jaar. Ja, we selecteren ze weer, al die grote classics en hits hier bij RBS. I'm Sexy and I Know It. Het zijn niet mijn woorden, maar wel die van LMFAO. Yeah.

Things Can Only Get Better was dat van D-Ream uit 1993. Met de toetsenist Brian Cox, die later wereldberoemde natuurkundige werd, want hij ruilde eigenlijk zijn muziekcarrière in voor hoogleraar deeltjesfysica, werd ook bekend op de BBC met programma's over het heelal. Met andere woorden, van D-Ream naar sterren en planeten. En dan nu Nederlandstalige muziek, uit Nederland zelfs. Dit is Toontje Lager, net als in de film.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Als tiener sliep hij in auto's van vrienden en soms ook stiekem op hun vloer. Ja, je ziet, het kan verkeren. Ondertussen succesvol man ook, die Alex Warren was dat met Passenger. En dan nu een duet van 5 jaar geleden. Willy Sommers en Christophe. En dit is Mijn Huis.

Volgens Tick en Pharrell werd dit nummer ongeveer op een uurtje geschreven en opgenomen. En wat een succes werd het voor Robin Tick, T.I. en Pharrell. Dat was Blurred Lines. Zo dadelijk het regionale nieuws van 11. En tussen 11 en 12 zijn we er ook nog met deel 2. Tot zo.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is vandaag dinsdag, we zijn 15 september. Van harte welkom bij RBS. In de Bloemstestraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, is afgelopen weekend een geparkeerde wagen in brand gevlogen. Door de hitte barstte ook een ruit van een nabijgelegen woning. De brand werd kort voor 16 uur opgemerkt nadat er veel rook van onder de motorkap kwam. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de wagen al volledig in brand. De hulpdiensten konden echter wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en is hierdoor klaar voor de schroothoop. Er raakte hierbij gelukkig niemand gewond. Bij een ongeval met 3 personenwagens op de N70 in Lokeren zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt. Een bestuurder liep zware verwondingen op, een andere raakte licht gewond. Mogelijk lag een straatrace aan de basis van het ongeval. Een jonge BMW-bestuurder reed met hoge snelheid achteraan in op een Audi die richting Sint-Niklaas reed. De bestuurder van een tweede BMW probeerde de botsing te ontwijken, maar belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrail. Daarbij werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. De bestuurder van de tweede BMW werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen liep lichte verwondingen op en een koppel zestigers in de Audi bleef ongedeerd. Jan-Frans Koopal, de oprichter van de voormalige buskruidfabriek in Wetteren, heeft opnieuw een borstbeeld gekregen. De nieuwe buste staat aan het chemiebedrijf in de Koopallaan die naar de industrieel is vernoemd. Het oorspronkelijke beeld werd daar 15 jaar geleden gestolen, vermoedelijk vanwege de waarde van het brons. De eerste grote klant van de fabriek was het Oostenrijkse leger. De Fransen sloten de fabriek, maar in 1815 gingen de deuren opnieuw open. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek definitief gesloten. En op de E17 ter hoogte van Kalken is een auto van de weg geraakt en in de gracht beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Een passagier raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de federale politie verloor de bestuurder vermoedelijk door watergladheid de controle over het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De federale politie, 2 ambulances en een MUG-team kwamen ter plaatse. De gewonde passagier werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover weer wat nieuwsfeiten hier uit de regio. Morgen krijg je die van collega Dominique Wouwmans. Graag tot de volgende keer.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690.
2: 052
0: 690 690.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: met Rod Stewart hebben we deel 2 ingezet van ons programma vandaag. I Don't Wanna Talk About It was dat uit 75. Dinsdag 15 september vandaag. Nog een uurtje classics en hits met muziek van Judas Saint, van Roxette en van Zucchero en Paul Jong. Maar nu eerst Shakin' Stevens.
1: De lekkerste liedjes, de grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

Senza Una Donna was dat van Zoeghero samen met Paul Jong. Daarvoor ook nog Smokey Robinson en The Miracles en Shaken Stevens met This Old House. En dan duiken we nu aan bijna 25 jaar terug in de tijd met dit nummer van DB Boulevard. Een moderne house hit

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
1: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052-44-50-32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Overlo en Stromae die samen dit jaar dit nummer hebben uitgebracht, De Fleur. Ja, Overlo was trouwens al meer dan 10 jaar fan van Stromae. Ze zag hem in 2015 ergens optreden en wilde sindsdien graag met hem samenwerken. Het heeft wel nog 10 jaar geduurd. Overlo en Stromae was dat met De Fleur.

Na die grote hits zoals The Look en Listen to Your Heart kwam er dan dit nummer Dangerous van Roxette. Het nummer werd in 87 al geschreven. Het lag 2 jaar op de planken alvorens ze internationaal doorbrak met deze Dangerous. Zo dadelijk Franstalig werk van Judas, hein, met Et si tu n'existais pas. Maar eerst dit nummer nog. When am I gonna make a living?

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: We'll be right back.

Kamrad eigenlijk, noemt hij gewoon Tim Kamrad. Ja, zijn ouders geloofden zo sterk in zijn muzikale carrière dat ze volgens Duitse media zelfs schulden aangingen om hem in het begin financieel te ondersteunen. En kijk waar hij nu staat. Kamrad was dat met Be Mine. En dit zijn de dames van de Spice Girls uit 1997 met Mama.

0: 10 weken lang is het op nummer 2 blijven staan. En de eerste plaats heeft het spijtig genoeg nooit gehaald. Maar we mogen wel van een succes spreken. Waiting for a Girl Like You was dat van Foreigner. We zijn zowat toegekomen aan het einde van ons programma alweer op deze dinsdagochtend. Dank je wel om te luisteren. Morgen om 10 uur zijn we er terug bij hier bij RBS. Dit is nog Lou Rawls. I see you when I get there. Tot morgen.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos broodjeswinkel, warme snacks en

0: Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is vandaag dinsdag, we zijn 15 september. Van harte welkom bij RBS. In de Bloemstestraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, is afgelopen weekend een geparkeerde wagen in brand gevlogen. Door de hitte barstte ook een ruit van een nabijgelegen woning. De brand werd kort voor 16 uur opgemerkt nadat er veel rook van onder de motorkap kwam. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de wagen al volledig in brand. De hulpdiensten konden echter wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en is hierdoor klaar voor de schroothoop. Er raakte hierbij gelukkig niemand gewond. Bij een ongeval met 3 personenwagens op de N70 in Lokeren zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt. 1 bestuurder liep zware verwondingen op, een andere raakte licht gewond. Mogelijk lag een straatrace aan de basis van het ongeval. Een jonge BMW-bestuurder reed met hoge snelheid achteraan in op een Audi die richting Sint-Niklaas reed. De bestuurder van een tweede BMW probeerde de botsing te ontwijken, maar belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrail. Daarbij werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. De bestuurder van de tweede BMW werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen liep lichte verwondingen op en een koppel zestigers in de Audi bleef ongedeerd. Jan-Frans Koopal, de oprichter van de voormalige buskruidfabriek in Wetteren, heeft opnieuw een borstbeeld gekregen. De nieuwe buste staat aan het chemiebedrijf in de Koopallaan die naar de industrieel is vernoemd. Het oorspronkelijke beeld werd daar 15 jaar geleden gestolen, vermoedelijk vanwege de waarde van het brons. De eerste grote klant van de fabriek was het Oostenrijkse leger. De Fransen sloten de fabriek, maar in 1815 gingen de deuren opnieuw open. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek definitief gesloten. En op de E17, ter hoogte van Kalken, is een auto van de weg geraakt en in de gracht beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Een passagier raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de federale politie verloor de bestuurder vermoedelijk door watergladheid de controle over het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De federale politie, 2 ambulances en een MUG-team kwamen ter plaatse. De gewonde passagier werd voor verzorging overgebracht. Gebracht naar het ziekenhuis. En tot zover weer wat nieuwsfeiten hier uit de regio. Morgen krijg je die van collega Dominique Wouwmans. Graag tot de volgende keer.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Goedemiddag, beste luisteraar. Welkom bij RBS Radio. Shalamar was dat met I Can Make You Feel Good. Ik hoop dat we dat ook kunnen doen voor wat betreft de muziek vandaag. Lenny Kravitz is er met Are You Gonna Go My Way? Maar eerst deze van Redbox. Hier is For America.

0: vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
1: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052-44-50-32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

Niet meteen een mooie karaktertrek, Jealousy. Dat was een nummer van Martin Solveig. Daarvoor Shakira met Zoo. Iets rustiger aan nu met deze Hurt to be in Love. Dat is een nummer van Gino Vanelli. Straks Koen en Chris Wouters. Clouseau dus met Daar gaat ze.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Zo, dat weten we ook alweer wat te doen. Hè. What a Girl Wants, dat was een nummer van Christina Aguilera. Het nieuws en het weerbericht van 2 komen eraan. Viltura ook met de Noorderwind. Ja, en deze funky plaat van Tom Brown. Hier is Funking for America. Tot straks, na 2.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
7: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
6: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
7: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Zo, het voorbije uur funky geëindigd met Tom Brown en Funking for America. Maar dit, dit kon ook tellen, uiteraard Chic met You Are Beautiful. Janet Jackson met Escapade, dat is een nummer uit 1990. We gaan nog even dieper in de tijd.

0: Fijn dansnummer van Janet Jackson, Escapade was dat. En daarvoor een nummer van The Motels, Suddenly Last Summer. King Africa komt eraan met La Bomba. Nog meer zonnige muziek op je radio. Maar nu eerst deze van Zara Larsson. Here is Never Forget You.
1: I used to

0: vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
1: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052-44-50-32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Misschien wel een oplossing voor de energiecrisis. Hè? Eternal Flame, dat was trouwens een nummer van Atomic Kitten. Daarvoor Maxime en Babette. Een hit hoe dan ook op de radio. Straks Wigbert met de Ebbenhout Blues. Maar nu eerst Bette Midler, Beast of Burden.

0: voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

zo uit de hitfabriek van Swift gerold, deze I Knew It, I Knew You. Nu tijd maken voor Layers, Michiels en Soul Sister. Zo heette ze toch in die tijd, dat als 1990 is Facing Love.

Ik verdenk hen er toch van dat ze een soort van tovermiddel hebben om popmuziek te maken en die de tand destijds te laten doorstaan. Leijers, Michiels en Soul Sister in die tijd, Facing Love. We gaan naar 3 uur toe, het nieuws en het weerbericht komen eraan. Straks om 4 uur is er Christophe en Jonk op de radio en later op de namiddagavond nog Wies met de Tempel der Hits. Dus blijf luisteren naar RBS Radio. De Popgun met Dream is er nog en eerst deze van Dan McLean. Hier is Crying.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 42 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakt het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Dreamworks, A Heart for the Money. En zo zijn er zoveel die dat zeggen. Donna Summer met een hit uit 1983. Om te beginnen op deze dinsdag de 15e september in de avondspits in van RBS Radio. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe Kenneon.
0: Vier uurtjes met mij, nu ook met The Osmonds.

helemaal terug naar 1967. En dat is ook alweer een serieus stukje met de Hollies en Carrie en Little He zometeen met Follow Rivers. Dat is voor zometeen naar Cosheen en How You.

Helpers zijn een Zeeuwse vereniging die zich al jaren inzet om mensen samen te brengen en goede doelen te steunen. Ze nemen jaarlijks deel aan de Europa Run en gebruiken hun inkomsten om onder andere lokale projecten mogelijk te maken, zoals Vaklo. Dat initiatief biedt gezinnen met een familielid met kanker de kans om samen een weekend of midweek te ontspannen in Centerparks. Daarom organiseren ze op zaterdag 26 september de eerste Zeeuwse biathlon aan de Giro-lokalen in Huivelden. Biathlon is een recreatieve combinatie van lopen en schieten met optische geweren, volledig veilig en toegankelijk voor jong en oud. Deelnemers lopen telkens een ronde van ongeveer 2,2 kilometer en proberen daarna 5 doelen te raken. Voor elk gemist doel volgt een strafronde van 180 meter. Kinderen tot en met 14 jaar nemen deel aan de korte afstand met 2 looprondes en 2 schietbeurten. Volwassenen kunnen kiezen tussen dezelfde korte afstand of de lange afstand, waarbij 4 rondes worden gelopen en 4 keer wordt geschoten. Doorlopend is er ook een initiatie schieten voorzien. De Giro-lokalen zijn te vinden op Huivelden 211C, dat is achter de kerk in Huivelden. Inschrijven kan via de site atleta.cc en zoek daar even op biathlon.

0: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052-44-50-32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
0: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos. Enjoy your break.

jaren, begin van de jaren 80, de net band Michael Jackson, One Day in Your Life. Alexis Jordan erachteraan, Happiness. En dat is ook alweer van een jaar of 15 geleden, zeg. Zometeen de Pet Shop Boys bij ons, Go West. Maar eerst Aiken.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: terug naar het begin van de Lillies met deze fantastische plaat hier van Vanessa Carlton natuurlijk. Het was 1000 miles. Zometeen het regionaal nieuws bij ons. Tot die tijd onder meer dit hier uit begin jaren 90. We maakten kennis toen met Snap en The Power.
1: Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het is vandaag dinsdag, we zijn 15 september. Van harte welkom bij RBS. In de Bloemstestraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, is afgelopen weekend een geparkeerde wagen in brand gevlogen. Door de hitte barstte ook een ruit van een nabijgelegen woning. De brand werd kort voor 16 uur opgemerkt nadat er veel rook van onder de motorkap kwam. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de wagen al volledig in brand. De hulpdiensten konden echter wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en is hierdoor klaar voor de schroothoop. Er raakte hierbij gelukkig niemand gewond. Bij een ongeval met 3 personenwagens op de N70 in Lokeren zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt. Een bestuurder liep zware verwondingen op, een andere raakte licht gewond. Mogelijk lag een straatrace aan de basis van het ongeval. Een jonge BMW-bestuurder reed met hoge snelheid achteraan in op een Audi die richting Sint-Niklaas reed. De bestuurder van een tweede BMW probeerde de botsing te ontwijken, maar belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrail. Daarbij werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. De bestuurder van de tweede BMW werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen liep lichte verwondingen op en een koppel zestigers in de Audi bleef ongedeerd. Jan-Frans Koopal, de oprichter van de voormalige buskruidfabriek in Wetteren, heeft opnieuw een borstbeeld gekregen. De nieuwe buste staat aan het chemiebedrijf in de Koopallaan die naar de industrieel is vernoemd. Het oorspronkelijke beeld werd daar 15 jaar geleden gestolen, vermoedelijk vanwege de waarde van het brons. De eerste grote klant van de fabriek was het Oostenrijkse leger. De Fransen sloten de fabriek, maar in 1815 gingen de deuren opnieuw open. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek definitief gesloten. En op de E17 ter hoogte van Kalken is een auto van de weg geraakt en in de gracht beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Een passagier raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de federale politie verloor de bestuurder vermoedelijk door watergladheid de controle over het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De federale politie, 2 ambulances en een MUG-team kwamen ter plaatse. De gewonde passagier werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover weer wat nieuwsfeiten hier uit de regio. Morgen krijg je die van collega Dominique Wouwmans. Graag tot de volgende keer.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Barry Barry op deze dinsdag de 15e september. Hey, welkom in het tweede gedeelte van de avond met
1: Christophe en Leon.
0: Nog een uurtje met mij hier op de radio. Nu met deze hier. Even heel dicht bij de gilet trekken, zou ik zeggen. Dankzij Umberto Tazzi, Cristiano.

0: Stones met een van hun vele, vele, vele, vele hits. We kunnen het niet benadrukken uit D67. Het was Let's Spend the Night Together. Ik zou passen van deze keer, maar goed. Zometeen Billie Eilish, Bury Your Friend. Komt eraan naar James Morrison.
1: Goedenavond. Je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 40 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

begin van de jaren 80 met de zusjes Sledge, oftewel Sister Sledge, All American Girls daarnet, Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj erachteraan met Bang Bang van een jaar of 12 geleden. Zometeen de cha-cha-cha dansen, dankzij Rimo van het Groene Woud, na dit van Nelly Furtado.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

26 jaar geleden toen dit een hit was van Robbie Williams. Het was Supreme op deze dinsdagavond ondertussen bij RWS Radio. We denken dat ik de fakkel of de microfoon moet doorgeven aan Wies. Zometeen veel plezier ermee. Ik

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonturen. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Delegation, een Britse funk en soul band. Where is the love we used to know? Vijgen naar Pasen noemt zoiets. En daarvoor hadden we dan nog een Duitse slager van Christian Anders. Einsamkeit had viele namen. De Facebookvers. Je kunt niet altijd je omstandigheden kiezen. Je kunt wel kiezen hoe je ermee omgaat. Je houding, je manier van denken en je daden bepalen.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 52 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: The Neck, een Amerikaanse popbouwerband die een eenmalige hit scoorde met My Sharona. Zich de onvergetelijkheid wist aan te meten door de eerste plaats op de hitparades te halen. En dat op 15 september 1979.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zij zijn er verleden. De Radio Veronica alarmschijf van 18 september 1971 was dat deze van Greenfield & Cook. Ook wel de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: nummer werd trouwens geschreven door Barry Morris en Robin Gibb.
1: De Tempel der Hits.
0: Beatles dagboek, 15 september 1963. Op deze dag waren de Beatles de hoofdact tijdens de Great Pop Prom, een middagshow in de Royal Albert Hall in Londen. Het gala was een jaarlijks fondsenwervend evenement voor de Printers Pension Corporation. Er stonden nog 11 andere acts op de affiche, waaronder Billy Davis, Shane Fenton en de Fantones, Kenny Lynch, Alan Freeman en de Rolling Stones. De Beatles hadden ook een fotosessie achter de Albert Hall met de Rolling Stones. Het was eentje van de weinige keren dat de Beatles en de Rolling Stones

van de Antwerpse formatie Scooter met Piet van den Heuvel als de liedzanger. You don't believe in number one. En ook de heren van de Laas zijn niet echt overtuigd. There she goes.

Santa Esmeralda richtte hun gebeden tot de Heer om eventuele misverstanden te voorkomen. Ik ben er weer over 23 uur. Als je zin mocht hebben, tot dan maar weer. Oh Lord, don't let me be misunderstood.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het is vandaag dinsdag, we zijn 15 september. Van harte welkom bij RBS. In de Bloemstestraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, is afgelopen weekend een geparkeerde wagen in brand gevlogen. Door de hitte barstte ook een ruit van een nabijgelegen woning. De brand werd kort voor 16 uur opgemerkt nadat er veel rook van onder de motorkap kwam. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de wagen al volledig in brand. De hulpdiensten konden echter wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en is hierdoor klaar voor de schroothoop. Er raakte hierbij gelukkig niemand gewond. Bij een ongeval met 3 personenwagens op de N70 in Lokeren zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt. Een bestuurder liep zware verwondingen op, een andere raakte licht gewond. Mogelijk lag een straatrace aan de basis van het ongeval. Een jonge BMW-bestuurder reed met hoge snelheid achteraan in op een Audi die richting Sint-Niklaas reed. De bestuurder van een tweede BMW probeerde de botsing te ontwijken, maar belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrail. Daarbij werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. De bestuurder van de tweede BMW werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen liep lichte verwondingen op en een koppel zestigers in de Audi bleef ongedeerd. Jan-Frans Koopal, de oprichter van de voormalige buskruidfabriek in Wetteren, heeft opnieuw een borstbeeld gekregen. De nieuwe buste staat aan het chemiebedrijf in de Koopallaan die naar de industrieel is vernoemd. Het oorspronkelijke beeld werd daar 15 jaar geleden gestolen, vermoedelijk vanwege de waarde van het brons. De eerste grote klant van de fabriek was het Oostenrijkse leger. De Fransen sloten de fabriek, maar in 1815 gingen de deuren opnieuw open. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek definitief gesloten. En op de E17 ter hoogte van Kalken is een auto van de weg geraakt en in de gracht beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Een passagier raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de federale politie verloor de bestuurder vermoedelijk door watergladheid de controle over het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De federale politie, 2 ambulances en een MUG-team kwamen ter plaatse. De gewonde passagier werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover weer wat nieuwsfeiten hier uit de regio. Morgen krijg je die van collega Dominique Wouwmans. Graag tot de volgende keer.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Dromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

live-opnames hebben toch altijd ietsje meer. Vraag dat maar aan Luther Ellison. Zijn dubbelaar live in Chicago was het klinkende antwoord op deze vraag. Move from the Hood werd bij gevolg live on stage ingeblikt. Wij doen dat vanuit Studio 7, elke dinsdagavond, en dat allemaal sinds 2020. De wekelijkse hoogdag voor de bluesliefhebber dus. Welkom bij All Time Blues.

0: 1996. Jimmy Thackeray had net de Nighthawks verlaten en de beheerde solo-carrière die kwam dus in zicht. Brian Pick Records bood hem de kans en Jimmy hopte toe vanuit Minneapolis. Voortaan werden de Drivers zijn nieuwe line-up. Voor de opnames van hun maiden-album Drive to Survive schreef bandlid J.J. Sutherland dit nummer, Cool Guitars.
1: All Time Blues.

icoon B.B. King was tot zijn 89 begaan met zijn vak. Op Buddy Guy na wordt dat stilaan een uitstervend ras. Het mooiste eerbetoon aan B.B. King, de voormalige King of the Blues, vinden we terug op de dubbelaar His Definitive Greatest Hits. Geselecteerd uit zijn diverse periodes en neem het van mij aan, dat waren er nogal wat. Uit het rijkelijke aanbod kozen wij voor Into the Night. De volgende meneer op onze playlist vandaag is een bijna icoon. Vorig jaar was hij nog te gast in de turn van het Sint-Niklaas Casino. Robert Cray dus, hier komt hij met Won the Battle.

0: ook. Parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist. Dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 40 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: Bonnie Raitt gaat op stap met Delbert McClinton en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Na haar zegereeks met diverse albums was een afleiding meer dan welkom. Good Man, Good Woman was een duet samen met Delbert, die het nummer prompt toevoegde aan zijn verzamelaar The Best of Delbert McClinton. Wij zelf hebben ook een verzamelaar in huis, zei het dan wel met interessante informatie. Hier is Walter met zijn wekelijkse rubriek.
1: Walter met What About the Blues.
2: Lucky Came to Town is een zeskoppige band uit de regio Leuven. Geworteld in de Americana, maar onmiskenbaar gevormd door de eigen Belgische grond onder de voeten. Sinds de eerste stappen in 2015 bouwde de band aan een sound waarin folk, alt country, blues en southern rock samenkomen. Warm, eerlijk en melodieus, muziek gedragen door verhalen. In het hart van Lucky Came to Town staat singer-songwriter Kim van Weyenberg. Zijn rauwe, doorleefde stem geeft gewicht aan songs over verlies, verlangen, schuld en veerkracht. De harmonieën van Annemien Moons geven die verhalen warmte en ademruimte. De huidige line-up: Kim van Weyenberg, zang en akoestische gitaar, Annemien Moons, zang en harmonica, Wouter Grauwers, leadgitaar, Dimitri Laas, toetsen, Frederik Lerouge, bas en Bart Steno op de drums. De eerste releases maakten al duidelijk waar de band het sterkst is. In dezelfde ruimte, op het podium en zonder vangnet. De vroege demo-EP, This Is Lucky Came to Town, werd gevolgd door December Session in 2022. Live in de studio opgenomen in één enkele track. Geen overdubs, geen gladgestreken randjes, gewoon zes muzikanten die een moment vastleggen zoals het zich aandiende. Die weg geleidde naar de eerstvolgende volwaardige plaat. The River Knows My Name. Opgenomen in Studio Fandango met producer Dirk Lequin. De plaat beweegt zich tussen donker murder ballads, bluesy country rock, melancholische folk en stuwende Amerikanen. Maar blijft altijd herkenbaar als Lucky Came to Town. De reacties op het album waren bijzonder warm in binnen- en buitenland. Het magazine Lust for Life hoorde in Van Weyenberg de gave om over pijn en verdriet te zingen alsof hij drie keer heeft geleefd. Terwijl Da Music de plaat een juweeltje, niks meer, niks minder noemde. Americana UK hoorde een album dat Bubbles, Fruits en At Times Run Deep. En Rock Times prees zowel de zang als de veelzijdige Americana sound. Frederik Lerouge, een nieuwe kracht op de bas. Frederik werd meteen in een reeks optredens gegooid en groeide snel uit tot een essentieel deel van de band. Dat momentum stuurt de band verder. Nieuwe songs beginnen al vorm te krijgen en worden live uitgeprobeerd klaar om hun weg naar het publiek te vinden, terwijl Lucky Came to Town toewerkt naar zijn tweede volwaardige album. Met elke nieuwe show, elke nieuwe song blijft de band vooruitgaan met die onmiskenbare Lucky Came to Town sound in een kielzog. Americana en een vlugge country uit de heuvels ontleuven met een blik op de verte en de voeten stevig in de Belgische klei. Mocht je benieuwd zijn hoe Lucky Came to Town klinkt, dan hebben we het nummer Going Back voor jullie klaarstaan.

0: Family Style, dat werd zonder meer een album met een iconisch randje. Te meer omdat het gaat om de enige registratie van de twee Vaughan Brothers. De cd behaalde ook een ganse lading aan Blues Awards. Even later liet Stevie Vaughan het leven na een tragisch ongeval. Er is een grote kans dat het album op termijn zal uitgroeien tot een volwaardig collectors item. Dit waren alvast de Brothers met Hard to Be.
1: Bell Blues, jongens van bij ons.
0: Het jongste album van Dirty Five, Traveling Shoes, kwam er door een groove die de band live ontwikkelde. Het album omvat tal van sfeervolle, maar ook donkere songs die gelinkt zijn aan de fictieve persoon van Johnny Brown Eyes. Een relatiebreuk leert hem wat verliezen is, met andere woorden, How Blue Can You Get? De titel was vrij toepasselijk, Brown Eyes Blues.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: kwaliteiten zal het er zeker niet hebben gelegen, maar toch zou het album On The Verge stilaan het einde betekenen van de iconische band The Fabulous Thunderbirds. Het werd ook niet eenvoudiger toen frontman Kim Wilson opstapte voor een solo-carrière. I Want To Believe, hij geloofde sterk in die solo-carrière, maar de successen van beide T-Birds zou hij nooit nog evenaren. Het is tijd voor onze wekelijkse inbreng van de Canadese blues. Dit is Miss Emily Fennell met Hold Back The River.
1: Love!

0: see.
1: Sidekick. Een zijsprongetje in de blues. De lange rij bruikbare soulhits kreeg nog een verlengstuk door Jimmy Bradger. Nadat Eric Clapton, Buddy Guy en B.B. King teruggrepen naar de soul music, vergrijpt Jimmy Bradger zich aan het grootste icoon van allemaal. Op zijn album I'm Hungry vinden we de soulklassieker Grits Ain't Groceries terug van Otis Redding. De zoveelste klik tussen blues en soul music was hiermee tenminste eens te meer bevestigd.

zeker van. Otis Redding zal stellig opgetogen zijn met deze versie van Grits and Groceries. Deze keer gebracht door Jimmy Bratcher. Blues Diva, Bad Heart is weer eens op ronde. De ene keer klopt ze aan bij Buddy Guy, de andere keer dan weer bij Joe Bonamassa. De aanleiding van deze samenwerking was de productie van hun album Don't Explain, waaruit dit knappe nummer Well Well. Op Gent Jazz anno 2023 moest Bonamassa het wel stellen op zijn eentje. Wel anno 2023 moest Bonamassa het wel stellen op zijn eentje. Well Well.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitvoeren. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen.

0: In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

terwijl zij allebei een eigen carrière hadden, konden deze Bobby King en Terry Evans geen successen boeken zonder elkaar. De selectieheren van de verzamelaar Blues Road Trip waren zich ervan bewust en gooiden One Way Ticket to Memphis bij de eindselectie. Het nummer zou naderhand uitgroeien tot een soort van semi.

0: in Schotse Raad. Ofwel King is Swing van de Nemo Brothers. Schotse broederliefde uit Glasgow heet dat. Steve en Alan Nemo, beter gekend als de Nemo Brothers, hielden het na twee albums voor bekeken. Alan Nemo gaf er tijdelijk de brui aan en ging terug naar zijn job als leerkracht. Steve Nemo daarentegen bewees met zijn nieuwe band King King net het tegendeel. Ondertussen zijn ze weer herenigd en werken ze hun Europese tournee af.
1: All Time Blues.

hoorde zo net de Deen Thorbjørn Rissager, afkomstig uit Kopenhagen. Hij kreeg in 2023 een grootste onderscheiding van labelbaas Thomas Ruff. Hij bracht een dubbelpack uit, bestaande uit 33 nummers, ofwel het beste uit de 11 albums die de Deen uitbracht bij het Ruff label. Bij ons kreeg je alvast eentje cadeau. Vandaag deze Let's Go Down. Canadese blues, dan ja, het tweede van het tweeluik zou ik gaan zeggen naar Miss Emily Fennell, is hier Anthony Gomez. Anthony kunnen we stellig een bluesperformer uit de nieuwe lichting gaan noemen. In 2020 scoorde hij bijzonder hoog met het ronduit knappe album Containment Blues en daar wou de jonge Canadees zoveel mogelijk rugbaarheid aan geven. Tell Somebody was bij deze een duidelijke hint.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052-44-50-32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
3: All Time Blues met Mark en Walter.

0: Toegegeven, af en toe een stijlvolle cover kan ook een meerwaarde zijn voor ons programma. Deze keer mikten we op She Got the Katie, een klassieker van Taj Mahal. Het nummer dook al eerder op in onze playlist door toedoen van Peter Frampton, die er een plaats mee versierde in The Sidekick. Nu krijgen we de versie van Mike Gulden, regelrecht uit zijn album Tumblin.
1: Acoustic Blues.
0: Acoustische blues, ja. Johnny Winter, het immer blonde blues-idool uit Texas, behoort ontegensprekelijk tot het vaste meubilair van de hedendaagse bluesgeschiedenis. Ook hij kon alles herleiden tot de pure essentie, The Man and His Guitar. Als voorbeeld plukten we uit zijn album Third Degree het onovertroffen Bad Girl Blues.

Laten we eerlijk zijn, op Thorbjørn Risagerna weten we niet al te veel over de Deense blueswereld. Laat staan bands zoals GB en The Hugly. Het nieuwste werk van deze band bracht daar verandering in. GB staat gewoon voor Jesper Bjarnesen, die met zijn band sterk neigt naar Omar Dykes en The Howlers. Showtime Blues is al even rauw en rokerig als de Texaan die vermoedelijk verscholen zit in deze Jesper Bjarnesen. Old school vandaag wel, het zit een beetje verdeeld. Het zit een beetje overal. B.B. King, ook Lurie Bell en zelfs een Watermelon Slim. Dit is trouwens Lurie Bell met 24 Hour Blues.

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Hortensie Loze Blues, dat is met de zekerheid If These Walls Could Talk, het zevende geesteskind van de 39-jarige bluesperformer Luke Winslow King uit Cadillac, Michigan. Hij beschikt duidelijk over een blanke stem en wie daarover valt, raden we gewoon aan het ganse album te gaan beluisteren. Luke Winslow King zelf heeft er alvast zin in. Je hoorde het net, Act Like You Love Me.
1: Old School.
0: Het voorbeeld van de oude school is vandaag wel een voorbeeld van een very old school. Watermelon Slim weet waar de prioriteiten van de blues liggen en gaat terug naar de basis. Kijkend over de cotton fields en stampend op de plankenvloer van een houten keet. Blues in al zijn eerlijkheid. A Traveling Man Live is hier Let It Be in Memphis.

tijden van deze Bobby Mac leek Austin wel een broeinest voor de Texaanse rockblues. Somebody's Reading My Mail was een track uit die befaamde J&J Blues Bar Live CD. Bekend als een van die bruine kroegen langs die fameuze Route 66. Andere bekende bezoekers waren onder meer Omar Dykes, Chris Duarte en natuurlijk de bijna onvermijdelijke Stevie Ray Vaughan destijds. Even kijken naar de klok van de studio. Ja, dat is jammer, maar het is bijna 22 uur. Dat betekent dat we net als iedere week afscheid moeten gaan nemen. En iedere week alweer met evenveel pijn in het hart. Maar ja, wij houden ons aan het schema van Radio RBS natuurlijk. We gaan afscheid nemen vandaag via Elvin Lee. Hij zal steeds verbonden blijven aan 10 Years After... en al zeker na het uitbrengen van 10 albums in die legendarische periode. Zijn solo-carrière bleek met 20 albums zo niet nog straffer. In 2013 maakte hij voor de laatste maal een best-of... waarop de prachtige instrumental Lost in Love. Naderhand bleek het te gaan om zijn testament. Elvin Lee overleed op 8 maart van datzelfde jaar. Hij werd 68. Bedankt voor jullie tijd op dinsdagavond. En je weet het wat ons betreft. Graag tot volgende week.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonturen. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dance Across the Floor op de duur. Nee, laat het maar eventjes zo. Ja, het is weer tijd voor de speeltijd. En dan doen we weer gewoon wat we willen. Wat mij betreft een heel goede avond gewenst.
1: Heb je een eigen wijze vraag? Mail dan naar bart.staes@rbs-radio.be.

Gibrandi. Dat is een Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder. En waarom zeg ik zijn naam? Wel ja, heel simpel, uitspraak van vandaag. Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Kotstraat 65 in Zeelen. Meer info 052 44 50 32.

0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.
2: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons www.al-anonvl.be of bel 03 218 50 56.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

waard. Ik ging gisteren slapen. Het was in één keer 15 september. En over 15 september gesproken, 1997, de zoekmachine website Google wordt gelanceerd. Ja, ondertussen al heel raar natuurlijk.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is vandaag dinsdag, we zijn 15 september. Van harte welkom bij RBS. In de Bloemstestraat in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, is afgelopen weekend een geparkeerde wagen in brand gevlogen. Door de hitte barstte ook een ruit van een nabijgelegen woning. De brand werd kort voor 16 uur opgemerkt nadat er veel rook van onder de motorkap kwam. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de wagen al volledig in brand. De hulpdiensten konden echter wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De wagen raakte hierbij zwaar beschadigd en is hierdoor klaar voor de schroothoop. Er raakte hierbij gelukkig niemand gewond. Bij een ongeval met 3 personenwagens op de N70 in Lokeren zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt. Een bestuurder liep zware verwondingen op, een andere raakte licht gewond. Mogelijk lag een straatrace aan de basis van het ongeval. Een jonge BMW-bestuurder reed met hoge snelheid achteraan in op een Audi die richting Sint-Niklaas reed. De bestuurder van een tweede BMW probeerde de botsing te ontwijken, maar belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrail. Daarbij werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. De bestuurder van de tweede BMW werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen liep lichte verwondingen op en een koppel zestigers in de Audi bleef ongedeerd. Jan-Frans Koopal, de oprichter van de voormalige buskruidfabriek in Wetteren, heeft opnieuw een borstbeeld gekregen. De nieuwe buste staat aan het chemiebedrijf in de Koopallaan die naar de industrieel is vernoemd. Het oorspronkelijke beeld werd daar 15 jaar geleden gestolen, vermoedelijk vanwege de waarde van het brons. De eerste grote klant van de fabriek was het Oostenrijkse leger. De Fransen sloten de fabriek, maar in 1815 gingen de deuren opnieuw open. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek definitief gesloten. En op de E17 ter hoogte van Kalken is een auto van de weg geraakt en in de gracht beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Een passagier raakte zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de federale politie verloor de bestuurder vermoedelijk door watergladheid de controle over het stuur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De federale politie, 2 ambulances en een MUG-team kwamen ter plaatse. De gewonde passagier werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover weer wat nieuwsfeiten hier uit de regio. Morgen krijg je die van collega Dominique Wouwmans. Graag tot de volgende keer.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Seek the Presence of Beauty. En dat is een mooi begin. Een mooi begin van ons tweede deel met niks anders dan mooie muziek voor jou. En een klein beetje eren aan de werkmens.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als

0: elektrische stofzuiger en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

er nog eens Hooverphonic. En was ik natuurlijk vergeten mijn Hooverphonic bingo kaart erbij te halen. Met te weten van welke zangeres was het deze keer. Nu ja, ik zal er niet te veel over zeggen zeker. Want anders krijg ik weer mijn collega's achter mij.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: love and listen to the music. En dat gaan we doen. Gaan we zeker doen. Want morgen zijn we er weer. Morgenavond natuurlijk. Maar eerst en vooral nog allemaal de collega's. En dan heb ik maar één grote boodschap. Leven na de dood. Ja, maar sterven gaan we nog niet doen hoor. Tot morgen.
1: Of

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.